Guide ons hen. Wo kommt ons her? Wat mogt zich de mens dat leven zo schwer? Ons wat o leeft, dat komt un meer.